0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Vanaf maandag 24 augustus voert Fluvius werken uit aan het distributienetwerk in de Jordaanslei, Molenstraat en Christus Koninglaan in Mortsel. De werken gebeuren ter hoogte van de kruising Molenstraat-Jordaanslei en duren naar schatting 5 werkdagen. Tijdens de werken is de doorgang op de fietsostrade F1 tijdelijk geblokkeerd. Fietsers volgen ter plaatse de aangeduide omleiding. Hou rekening met wat extra reistijd en volg de signalisatie. De Duffelse zomerschool is afgelopen. In basisschool 't Kofschip volgden 48 kinderen uit de lagere school 10 dagen lang een programma met leren, oefenen en spelen. De kinderen kregen extra begeleiding. Er was ook veel aandacht voor hun zelfvertrouwen. Volgens schepen Lily Stevens zagen de begeleiders veel kinderen groeien. Vrijwilligers hielpen elke dag mee. Zij zorgden voor steun en een fijne sfeer. Op vrijdag 14 augustus werd de zomerschool feestelijk afgesloten. Alle kinderen kregen bloemen en een diploma. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en een stuk koeler, met een maximumtemperatuur rond 23 graden. Dinsdag blijft de bewolking overheersen en verandert er weinig aan de temperatuur. Opnieuw wordt het ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wisselvalliger en trekken er enkele buien over de regio. Tussendoor zijn er ook droge periodes. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 23 graden. De nachten zijn zacht, al koelt het tegen donderdagochtend af tot ongeveer 14 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: De 15-jarige meisjes van Skip Up hebben zilver gewonnen op het EK Ropeskipping voor de jeugd in Noorwegen. Lotte Kapjouw en Aiko Geboers uit Mortsel, Lucie Peters uit Wilrijk en Maaike Vierens uit Deurne werden tweede in de Double Dutch Speed Relay. Het podium was helemaal Belgisch. Jolly Jumpers uit Overijse won goud. Zero Skip uit Zemst pakte brons. De meisjes deden ook mee aan de Double Dutch Team Freestyle. Daar eindigden ze zesde. Het EK voor seniors is intussen gestart en loopt nog tot 18 augustus.
4: In de Kapelstraat in Hoven is er van maandag 17 tot en met woensdag 19 augustus hinder. Aan het kruispunt met de Leliestraat wordt gewerkt aan de hoofdriolering. Auto's kunnen er niet door. Verkeer vanuit Edegem rijdt om via de Leliestraat, Wouwstraat en Mortselse Steenweg. Wie uit Boeghout komt, volgt de Mortselse Steenweg, Wouwstraat, Groenstraat en N1. Fietsers kunnen wel door. Aan de werf moeten ze even oversteken en het fietspad in twee richtingen gebruiken.
1: Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en een stuk koeler, met een maximumtemperatuur rond 23 graden. Dinsdag blijft de bewolking overheersen en verandert er weinig aan de temperatuur. Opnieuw wordt het ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wisselvalliger en trekken er enkele buien over de regio. Tussendoor zijn er ook droge periodes. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 23 graden. De nachten zijn zacht, al koelt het tegen donderdagochtend af tot ongeveer 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghostwalk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Een vrouw is zaterdag licht gewond geraakt in de Stasielei in Mortsel. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar ex-partner zou haar hebben bedreigd. Hij zwaaide daarbij met een mes. Dat gebeurde ter hoogte van de Pieter Rijpenslei. De politie sloot de omgeving een tijd af. Dat gebeurde omdat er een wapen was gezien. Ook zou de man dronken zijn geweest. Volgens de laatste informatie is de man nog niet opgepakt. De politie zoekt hem. De Duffelse zomerschool is afgelopen. In basisschool 't Kofschip volgden 48 kinderen uit de lagere school 10 dagen lang een programma met leren, oefenen en spelen. De kinderen kregen extra begeleiding. Er was ook veel aandacht voor hun zelfvertrouwen. Volgens schepen Lily Stevens zagen de begeleiders veel kinderen groeien. Vrijwilligers hielpen elke dag mee. Zij zorgden voor steun en een fijne sfeer. Op vrijdag 14 augustus werd de zomerschool feestelijk afgesloten. Alle kinderen kregen bloemen en een diploma. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en een stuk koeler, met een maximumtemperatuur rond 23 graden. Dinsdag blijft de bewolking overheersen en verandert er weinig aan de temperatuur. Opnieuw wordt het ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wisselvalliger en trekken er enkele buien over de regio. Tussendoor zijn er ook droge periodes. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 23 graden. De nachten zijn zacht, al koelt het tegen donderdagochtend af tot ongeveer 14 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, full pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Vanaf maandag 24 augustus voert Fluvius werken uit aan het distributienetwerk in de Jordaanslei, Molenstraat en Christus Koninglaan in Mortsel. De werken gebeuren ter hoogte van de kruising Molenstraat-Jordaanslei en duren naar schatting 5 werkdagen. Tijdens de werken is de doorgang op de fietsostrade F1 tijdelijk geblokkeerd. Fietsers volgen ter plaatse de aangeduide omleiding. Hou rekening met wat extra reistijd en volg de signalisatie. De Duffelse zomerschool is afgelopen. In basisschool Het Kofschip volgden 48 kinderen uit de lagere school 10 dagen lang een programma met leren, oefenen en spelen. De kinderen kregen extra begeleiding. Er was ook veel aandacht voor hun zelfvertrouwen. Volgens schepen Lily Stevens zagen de begeleiders veel kinderen groeien. Vrijwilligers hielpen elke dag mee. Zij zorgden voor steun en een fijne sfeer. Op vrijdag 14 augustus werd de zomerschool feestelijk afgesloten. Alle kinderen kregen bloemen en een diploma. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en een stuk koeler, met een maximumtemperatuur rond 23 graden. Dinsdag blijft de bewolking overheersen en verandert er weinig aan de temperatuur. Opnieuw wordt het ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wisselvalliger en trekken er enkele buien over de regio. Tussendoor zijn er ook droge periodes. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 23 graden. De nachten zijn zacht, al koelt het tegen donderdagochtend af tot ongeveer 14 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De 15-jarige meisjes van Skip Up hebben zilver gewonnen op het EK Ropeskipping voor de jeugd in Noorwegen. Lotte Kapjouw en Aiko Geboers uit Mortsel, Lucie Peters uit Wilrijk en Maaike Vierens uit Deurne werden tweede in de Double Dutch Speed Relay. Het podium was helemaal Belgisch. Jolly Jumpers uit Overijse won goud. Zero Skip uit Zemst pakte brons. De meisjes deden ook mee aan de Double Dutch Team Freestyle. Daar eindigden ze zesde. Het EK voor seniors is intussen gestart en loopt nog tot 18 augustus.
4: In de Kapelstraat in Hoven is er van maandag 17 tot en met woensdag 19 augustus hinder. Aan het kruispunt met de Leliestraat wordt gewerkt aan de hoofdriolering. Auto's kunnen er niet door. Verkeer vanuit Edegem rijdt om via de Leliestraat, Wouwstraat en Mortselse Steenweg. Wie uit Boeghout komt, volgt de Mortselse Steenweg, Wouwstraat, Groenstraat en N1. Fietsers kunnen wel door. Aan de werf moeten ze even oversteken en het fietspad in twee richtingen gebruiken.
1: Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en een stuk koeler, met een maximumtemperatuur rond 23 graden. Dinsdag blijft de bewolking overheersen en verandert er weinig aan de temperatuur. Opnieuw wordt het ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wisselvalliger en trekken er enkele buien over de regio. Tussendoor zijn er ook droge periodes. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 23 graden. De nachten zijn zacht, al koelt het tegen donderdagochtend af tot ongeveer 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

jaar. En goedemorgen, welkom hier in Zondagmorgen zonder zorgen. We zijn vandaag zondag 16 augustus. Mag ik het tweede Moederkesdag noemen in de provincie Antwerpen, waar we gisteren onze mama's allemaal gevierd hebben, uiteraard. Klinkt misschien een beetje raar, maar het zou toch moeten kunnen, hè? Een tweede Moederkesdag. Je mag in deel nummer 1 van Zondagmorgen zonder zorgen muziek van me verwachten. Van onder meer Alana Dante, Take Me For A Ride. Daar wil ik wel eens over nadenken. We hebben Lily Allen bij, Hartwell komt voorbij en een dikke zomerhit van Bellini met Samba de Janeiro. Dat en nog zoveel meer vandaag in deel nummer 1 van Zondagmorgen zonder zorgen. We zijn vandaag trouwens de 228ste dag van dit jaar. Er volgen er nog 137. En dan keren we 2026 alweer de rug toe. We begonnen met Yes and the Plastic Population met The Only Way Is Up. Dit hier is The Farm. And All Together Now.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand, je weekend begint hier.

The House of the Rising Sun. Wat mij betreft mag die zon toch wel een beetje gaan verhuizen, want het wordt een beetje te veel, zeggen we dan wel in Vlaanderen. Dat waren die Animals uit de jaren 60 met een dikke hit toen, The House of the Rising Sun. Laten we bekijken wie er vandaag zoal jarig zijn. Dat zijn Sheila, die je kent van Sheila in The Black Devotion. Eigenlijk heet deze Franse zangeres Annie Chancel. Ze wordt vandaag 81 jaar. Madonna, de Amerikaanse popzangeres en actrice, zij wordt 68 jaar vandaag. Marc Sergeant, voormalig Belgisch wielrenner, wordt vandaag 67. En Frederik Herpoel, voormalig Belgisch voetbaldoelman, hij wordt vandaag 52. Maar ook jarig vandaag is deze meneer hier. Rocco Granata. Rocco, een dikke verjaardag gewenst. Hij wordt vandaag 88 jaar jong. Je kent hem natuurlijk en iedereen kent hem toch wel van Marina. Maar we gaan het weer volgen. Dus draai hem vandaag met de zomersproetjes.

Een dikke zomerhit van al heel wat jaren geleden. Die van Bellini met Samba de Janeiro. Laten we eens bekijken wat er zo gebeurde jaren geleden. Op een 16 augustus, wel in 1970, werd Jean-Pierre Montserrat, de Belgische wielrenner, werd die wereldkampioen in Leicester. We wisten trouwens dat die Jean-Pierre Montserrat een jaartje later kwam te overlijden in zijn wereldkampioenentrui. Toen die in een kermiswedstrijd tegen een wagen reed. Dat was op 15 maart 1971. Een wagen die trouwens helemaal niet op dat parcours mocht staan of mocht rijden. Ook de zoon trouwens van Jean-Pierre Montserrat kwam te overlijden op de fiets. Op de 16 juni 1976 met een kampioenentrui aan. En dat was toen in Rumbeek bij het Rumbeekse Sterrenbos. Deze familie heeft dus al heel wat moeten verdragen. Dat was dus wat er zoal gebeurde jaren geleden op een 16 augustus. Maar ook de Britse popgroep The Beatles, die vervang op 17 augustus 1962 zijn drummer Pete Best door Ringo Starr. En daarvoor, dit zijn The Beatles met Can't Buy Me Love.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

Jongen, jongen, dat was lang geleden dat we deze plaat nog eens draaiden bij ons op de radio. Toen dacht ik, die nemen we mee vandaag. Jigsaw was dat in 1974. Zouden ze deze plaat maken voor een Aziatische en Australische kungfu film. The Man from Hong Kong heette die. En dat werd hun doorbraak en hun eerste grote hit Jigsaw met Sky High. Ja, zomer bij ons hier op de radio. Dus dat betekent ook wat zomermuziek in jouw radio stellen. Wel, dit is Hartwell en The Summer Air.

noemen dat ook wel eens de ideale schoonzoon. Maar dat zeiden ze destijds van Julio Iglesias ook wel. Jody Brunel was dat met Kissy Kino. En daarvoor nog Alana Dante met Come On and Take Me for a Ride. Laten we eens bekijken welke temperaturen we hier in Vlaanderen al mochten meemaken op een 16 augustus. Wel, in 1833 was het hier in Vlaanderen pas 6,9 graden. Maar dat is ook al zo lang geleden. En de hoogste temperatuur ooit was in 1947. We gaan geen records sneuvelen vandaag. En gelukkig maar. Want toen was het hier bij ons in Vlaanderen 35,7 graden. Dit was een deel nummer 1 van Zondagmorgen. Zonder zorgen. We gaan eruit met John Wade en Missing You. En tot dan nog deze. De nieuwe van Sam Goris. En die heet Raks.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
3: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
4: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
4: 105.1 en 106.5 FM.
2: Online via radiozuidrand.be.
4: En nu ook via DAB+.
5: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
6: Een vrouw is zaterdag lichtgewond geraakt in de Statielei in Mortsel. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar ex-partner zou haar hebben bedreigd. Hij zwaaide daarbij met een mes. Dat gebeurde ter hoogte van de Pieter Rijpenslei. De politie sloot de omgeving een tijd af. Dat gebeurde omdat er een wapen was gezien. Ook zou de man dronken zijn geweest. Volgens de laatste informatie is de man nog niet opgepakt. De politie zoekt hem.
7: Een auto is gisterenavond rond 22:15 in een woning op Linkeroever gereden. Dat gebeurde in de Galgeweelaan in Antwerpen, na een achtervolging door de politie. Een bewoner raakte gewond. De achtervolging begon in politiezone Minos. De reden is nog niet duidelijk. De bestuurder was eerder die dag in Mortsel gevlucht. Hij had daar zijn ex met een mes bedreigd. De politie kon hem later opsporen. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en een stuk koeler met een maximumtemperatuur rond 23 graden. Dinsdag blijft de bewolking overheersen en verandert er weinig aan de temperatuur. Opnieuw wordt het ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wisselvalliger en trekken er enkele buien over de regio. Tussendoor zijn er ook droge periodes. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 23 graden. De nachten zijn zacht, al koelt het tegen donderdagochtend af tot ongeveer 14 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

Hey daar, welkom in deel nummer 2 van deze zondagmorgen zonder zorgen. We zijn vandaag 16 augustus 2026 en wij begonnen met Afrojack met Never Forget You. We hebben muziek voor je bij in deel nummer 2 van onder meer John Paul Young, Standing in the Rain, André Hazes Jr. met Leef, Juanes met Adios Lepido en ook de Pussycat Dolls met I Don't Need a Man. Daar zouden ze wel eens van kunnen terugkomen.

Tja, dat is dagen, weken en zelfs maanden geleden. Standing in the Rain, dat was John Paul Young. Als je vandaag in de namiddag niet weet wat we doen, of vanavond, dan kan je naar Smelt. Smelt is een gratis festival en meer dan gewoon een feestje. Het is natuurlijk een plaats om muziek te ontdekken en om met vrienden te dansen, maar ze willen ook daarnaast terug naar de roots gaan. De DJ's selecteren tracks die variëren van disco tot house, funk en alles wat daar rond zweeft. In tegenstelling tot de harder, better, faster, stronger technofeestjes van tegenwoordig willen zij met Smelt alles wat vertragen. Smelt gaat door tot en met vannacht in de Zomerfabriek in de Minklersstraat. Zurenborg is dat in Berchem. Zeker dus daar naartoe. Dit hier is André Hazes, Junior.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, full pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua,
2: ook in de zomer.
0: Welkom bij Radio Zuidrand.

net nog zomer bij ons op de radio met Juanes en Adios Libido. En dit was Alvin Stardust, jaren geleden met Prudence. En dit hadden we het over feesten en vuiven in Berchem. Als je meer houdt van rommelen, dan kan je vandaag naar de mega grote openlucht rommelmarkt op Parkspoor Oost in Antwerpen. Welke events organiseert dat daar op vandaag op zondag 16 augustus op de terreinen van Parkspoor Oost in Antwerpen. Dit is de locatie van de Sings Four. Het is een hele dag rommelen met eet- en drankgelegenheid die daar aanwezig is en meer dan 200 standhouders. Alles gaat door tussen 10 uur vanmorgen en 17 uur vanavond. Dus vandaag een grote openlucht rommelmarkt op Parkspoor Oost in Antwerpen. Dit is Gary Puckett en die Union Gap. Yeah.

daar zouden die dames van de Bootsica Dolls wel eens van kunnen terugkomen. Hè? I Don't Need a Man. We hadden het al over feesten en vuiven in Berchem. We hadden het al over rommelen op Parkspoor Noord. En je kan ook naar de vintage en retro brocantry op de Grote Markt in Lier vandaag. Met vintage en retro, antiek, brocant, curiosa, design, kunst, meubilair, decoratie, tweedehands verzamelingen. Met boeken, vinyls, cd's en dvd's. Kortweg alles kan je er vinden blijkbaar in de, of op de Grote Markt in Lier. De grote vintage en retro brocantry. Het gaat door tot 18 uur vanavond. En wil je er meer informatie, dan kan je snel gaan kijken naar www.brocantry.be. En dan kom je er alles over te weten. Dit is Ceder met Traffic Jam.

Terug de tijd in naar de jaren 60 met de Fortunes. And here it comes again. De laatste informatie komt uit Edichem van het VOA Festival dat doorgaat volgend weekend. 21, 22 en 23 augustus. Dit jaar vieren ze daar ook een unieke dubbele verjaardag op het VOA Festival. Ze klinken op 30 jaar Golf 3 Eiken als de vertrouwde en sfeervolle thuisbasis. En op 30 jaar Studio 100, want dat is pure magie en nostalgie. Studio 100 komt trouwens naar het Fairway Festival. Samen DJ Victor, Laura Tesoro, Jasper Steverlink, Milk Inc., Samson en Marie, Piet Piraatbeter en K3. Het Fairway Festival is ook voor het goede doel. Want zoals elk jaar maken ze het samen nog wat warmer en zinvoller. Een deel van de ticketopbrengst gaat opnieuw naar de UZA Foundation. Deze keer gaat de donatie naar hun project Code Rood, dat onderzoek doet naar de verhoging van overlevingskansen beter van zwaargewonden. Het Fairway Festival is back voor het weekend in de gemeente Edichem. Dat was hem. Dit was 2 uur lang zondagmorgen zonder zorgen bij jou op de radio. We gaan er straks nog uit met bijvoorbeeld muziek van Olivia Rodrigo. En we hebben nog Alana Miles bij. Maar we beginnen met deze hier. Dit is Kayoma met de Lambada. Wat mij betreft graag tot volgend weekend voor een nieuwe aflevering van Zondagmorgen zonder zorgen.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en actua op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Vanaf maandag 24 augustus voert Fluvius werken uit aan het distributienetwerk in de Jordaanslei, Molenstraat en Christus Koninglaan in Mortsel. De werken gebeuren ter hoogte van de kruising Molenstraat-Jordaanslei en duren naar schatting 5 werkdagen. Tijdens de werken is de doorgang op de fietsostrade F1 tijdelijk geblokkeerd. Fietsers volgen ter plaatse de aangeduide omleiding. Hou rekening met wat extra reistijd en volg de signalisatie. De Duffelse zomerschool is afgelopen. In basisschool 't Kofschip volgden 48 kinderen uit de lagere school 10 dagen lang een programma met leren, oefenen en spelen. De kinderen kregen extra begeleiding. Er was ook veel aandacht voor hun zelfvertrouwen. Volgens schepen Lily Stevens zagen de begeleiders veel kinderen groeien. Vrijwilligers hielpen elke dag mee. Zij zorgden voor steun en een fijne sfeer. Op vrijdag 14 augustus werd de zomerschool feestelijk afgesloten. Alle kinderen kregen bloemen en een diploma. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en een stuk koeler, met een maximumtemperatuur rond 23 graden. Dinsdag blijft de bewolking overheersen en verandert er weinig aan de temperatuur. Opnieuw wordt het ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wisselvalliger en trekken er enkele buien over de regio. Tussendoor zijn er ook droge periodes. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 23 graden. De nachten zijn zacht, al koelt het tegen donderdagochtend af tot ongeveer 14 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, full pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoekmomentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: De 15-jarige meisjes van Skip Up hebben zilver gewonnen op het EK Ropeskipping voor de jeugd in Noorwegen. Lotte Kapjouw en Aiko Geboers uit Mortsel, Lucie Peters uit Wilrijk en Maaike Vierens uit Deurne werden tweede in de Double Dutch Speed Relay. Het podium was helemaal Belgisch. Jolly Jumpers uit Overijse won goud. Zero Skip uit Zemst pakte brons. De meisjes deden ook mee aan de Double Dutch Team Freestyle. Daar eindigden ze zesde. Het EK voor seniors is intussen gestart en loopt nog tot 18 augustus.
4: In de Kapelstraat in Hoven is er van maandag 17 tot en met woensdag 19 augustus hinder. Aan het kruispunt met de Leliestraat wordt gewerkt aan de hoofdriolering. Auto's kunnen er niet door. Verkeer vanuit Edegem rijdt om via de Leliestraat, Wouwstraat en Mortselse Steenweg. Wie uit Boeghout komt, volgt de Mortselse Steenweg, Wouwstraat, Groenstraat en N1. Fietsers kunnen wel door. Aan de werf moeten ze even oversteken en het fietspad in twee richtingen gebruiken.
1: Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en een stuk koeler, met een maximumtemperatuur rond 23 graden. Dinsdag blijft de bewolking overheersen en verandert er weinig aan de temperatuur. Opnieuw wordt het ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wisselvalliger en trekken er enkele buien over de regio. Tussendoor zijn er ook droge periodes. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 23 graden. De nachten zijn zacht, al koelt het tegen donderdagochtend af tot ongeveer 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Het weekend van Radio Zuidrand.

De Zuidrand draait om jou. I will survive.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Een vrouw is zaterdag licht gewond geraakt in de Stasielei in Mortsel. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar ex-partner zou haar hebben bedreigd. Hij zwaaide daarbij met een mes. Dat gebeurde ter hoogte van de Pieter Rijpenslei. De politie sloot de omgeving een tijd af. Dat gebeurde omdat er een wapen was gezien. Ook zou de man dronken zijn geweest. Volgens de laatste informatie is de man nog niet opgepakt. De politie zoekt hem.
4: Een auto is gisterenavond rond 22:15 in een woning op Linkeroever gereden. Dat gebeurde in de Galgeweelaan in Antwerpen, na een achtervolging door de politie. Een bewoner raakte gewond. De achtervolging begon in politiezone Minos. De reden is nog niet duidelijk. De bestuurder was eerder die dag in Mortsel gevlucht. Hij had daar zijn ex met een mes bedreigd. De politie kon hem later opsporen.
1: Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en een stuk koeler, met een maximumtemperatuur rond 23 graden. Dinsdag blijft de bewolking overheersen en verandert er weinig aan de temperatuur. Opnieuw wordt het ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wisselvalliger en trekken er enkele buien over de regio. Tussendoor zijn er ook droge periodes. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 23 graden. De nachten zijn zacht, al koelt het tegen donderdagochtend af tot ongeveer 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland.
1: Jouw zomerradio voor Zuid-Antwerpen.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

0: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: I love the music.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Vanaf maandag 24 augustus voert Fluvius werken uit aan het distributienetwerk in de Jordaanslei, Molenstraat en Christus Koninglaan in Mortsel. De werken gebeuren ter hoogte van de kruising Molenstraat-Jordaanslei en duren naar schatting 5 werkdagen. Tijdens de werken is de doorgang op de fietsostrade F1 tijdelijk geblokkeerd. Fietsers volgen ter plaatse de aangeduide omleiding. Hou rekening met wat extra reistijd en volg de signalisatie. De Duffelse zomerschool is afgelopen. In basisschool 't Kofschip volgden 48 kinderen uit de lagere school 10 dagen lang een programma met leren, oefenen en spelen. De kinderen kregen extra begeleiding. Er was ook veel aandacht voor hun zelfvertrouwen. Volgens schepen Lily Stevens zagen de begeleiders veel kinderen groeien. Vrijwilligers hielpen elke dag mee. Zij zorgden voor steun en een fijne sfeer. Op vrijdag 14 augustus werd de zomerschool feestelijk afgesloten. Alle kinderen kregen bloemen en een diploma. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en een stuk koeler, met een maximumtemperatuur rond 23 graden. Dinsdag blijft de bewolking overheersen en verandert er weinig aan de temperatuur. Opnieuw wordt het ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wisselvalliger en trekken er enkele buien over de regio. Tussendoor zijn er ook droge periodes. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 23 graden. De nachten zijn zacht, al koelt het tegen donderdagochtend af tot ongeveer 14 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Het weekend van Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuid-Trent. Je weekend begint hier.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekker Trek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De 15-jarige meisjes van Skip Up hebben zilver gewonnen op het EK Ropeskipping voor de jeugd in Noorwegen. Lotte Kapjouw en Aiko Geboers uit Mortsel, Lucie Peters uit Wilrijk en Maaike Vierens uit Deurne werden tweede in de Double Dutch Speed Relay. Het podium was helemaal Belgisch. Jolly Jumpers uit Overijse won goud. Zero Skip uit Zemst pakte brons. De meisjes deden ook mee aan de Double Dutch Team Freestyle. Daar eindigden ze zesde. Het EK voor seniors is intussen gestart en loopt nog tot 18 augustus.
4: In de Kapelstraat in Hoven is er van maandag 17 tot en met woensdag 19 augustus hinder. Aan het kruispunt met de Leliestraat wordt gewerkt aan de hoofdriolering. Auto's kunnen er niet door. Verkeer vanuit Edegem rijdt om via de Leliestraat, Wouwstraat en Mortselse Steenweg. Wie uit Boeghout komt, volgt de Mortselse Steenweg, Wouwstraat, Groenstraat en N1. Fietsers kunnen wel door. Aan de werf moeten ze even oversteken en het fietspad in twee richtingen gebruiken.
1: Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en een stuk koeler, met een maximumtemperatuur rond 23 graden. Dinsdag blijft de bewolking overheersen en verandert er weinig aan de temperatuur. Opnieuw wordt het ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wisselvalliger en trekken er enkele buien over de regio. Tussendoor zijn er ook droge periodes. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 23 graden. De nachten zijn zacht, al koelt het tegen donderdagochtend af tot ongeveer 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Net 4 uur geweest op deze zondagnamiddag. Ik heb heel wat leuke dingen voor jou tot 7 uur vanavond. Zonder meer de nieuwsfeiten, de jarige van de dag, de Afwas Doomkalender. Te veel om op te noemen eigenlijk. En ook muziek uit de jaren 90. Dit zijn nog Soul to Soul.

0: Down van Status Quo, dat was hun enige nummer 1 hit ooit in het Verenigd Koninkrijk. Van de gitaren naar het Nederlandstalige lied haalde Paraplu maar even boven. Kleuren in de regen van Jelle van Daal.
1: Ik

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio. Jouw radio. Zuidrand.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 16 augustus vandaag, de Britse groep The Beatles vervangt drummer Pete Best door Ringo Starr en dat vandaag in 1962. Cyprus wordt onafhankelijk van Groot-Brittannië, dat vandaag in 1960. En er was de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Berlijn en dat vandaag in 1936.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

Oeh, la la la. Ja, met zo'n titel kan het niet anders dan een groot hit worden. Straks even kijken welke beroemdheden er allemaal jarig zijn vandaag. Dat weet ik te vertellen ergens tussen 5 en 6 uur ongeveer. Eerst deze groot hit, hier bij Zuidrand.

0: zo is het bijna tijd geworden voor het nieuws dat eraan komt om 5 uur. En daarna is er uiteraard nog veel meer.
1: Ai. Fancy! Tiwa!

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Een vrouw is zaterdag licht gewond geraakt in de Stasielei in Mortsel. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar ex-partner zou haar hebben bedreigd. Hij zwaaide daarbij met een mes. Dat gebeurde ter hoogte van de Pieter Rijpenslei. De politie sloot de omgeving een tijd af. Dat gebeurde omdat er een wapen was gezien. Ook zou de man dronken zijn geweest. Volgens de laatste informatie is de man nog niet opgepakt. De politie zoekt hem.
4: Een auto is gisterenavond rond 22:15 in een woning op Linkeroever gereden. Dat gebeurde in de Galgeweelaan in Antwerpen, na een achtervolging door de politie. Een bewoner raakte gewond. De achtervolging begon in politiezone Minos. De reden is nog niet duidelijk. De bestuurder was eerder die dag in Mortsel gevlucht. Hij had daar zijn ex met een mes bedreigd. De politie kon hem later opsporen.
5: Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en een stuk koeler, met een maximumtemperatuur rond 23 graden. Dinsdag blijft de bewolking overheersen en verandert er weinig aan de temperatuur. Opnieuw wordt het ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wisselvalliger en trekken er enkele buien over de regio. Tussendoor zijn er ook droge periodes. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 23 graden. De nachten zijn zacht, al koelt het tegen donderdagochtend af tot ongeveer 14 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
7: Christian Brisson.
8: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Save Me Tonight van Jennifer Lopez. Dat is zo'n nummer waar ik persoonlijk altijd goedgezind van word. Het komende uur gaan we even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. Misschien staat er ook iets leuks in de krant. En de jaren 90 zijn nooit ver weg. Is nog Desiree en deze live.

De Philadelphia Sounds van de Tramps waren dat hier. En Jasmin, haar doorbraakhit Porcelein uit 1997, is geschreven door niemand minder dan Mick Will Wills. Wat veel mensen niet weten, is dat dit nummer oorspronkelijk helemaal niet voor Jasmin bedoeld was, maar voor een ander project dat lag te verstoffen in de studio. Tot zij de demo inzong en het meteen magisch klonk.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.

Even naar de vrouwelijke zijde van de Jackson-familie met deze van Janet Jackson. Zo dadelijk gaan we eens even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Vanessa Carlton is jarig. Die wordt er vandaag 46. Dat is een Amerikaanse zangeres. Viv van Dingenen, een Vlaamse actrice, die wordt er vandaag 61. Dan ook nog Madonna, die wordt er vandaag 68. En Rocco Granata, die wordt er vandaag 88. Met

0: mag zijn.
1: Vandaag heb ik nog voor jou in petto de Afasdoom kalender. Christophe komt ook nog langs. En we gaan ook kijken wat er vandaag jaren geleden op nummer 1 stond. En dit hier is nog zo'n stijlvol nummer van Bruno Mars. En deze Risk It All.

0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: This generation rules the nation with Vrushine.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Vanaf maandag 24 augustus voert Fluvius werken uit aan het distributienetwerk in de Jordaanslei, Molenstraat en Christus Koninglaan in Mortsel. De werken gebeuren ter hoogte van de kruising Molenstraat-Jordaanslei en duren naar schatting 5 werkdagen. Tijdens de werken is de doorgang op de fietsostrade F1 tijdelijk geblokkeerd. Fietsers volgen ter plaatse de aangeduide omleiding. Hou rekening met wat extra reistijd en volg de signalisatie. De Duffelse zomerschool is afgelopen. In basisschool Het Kofschip volgden 48 kinderen uit de lagere school 10 dagen lang een programma met leren, oefenen en spelen. De kinderen kregen extra begeleiding. Er was ook veel aandacht voor hun zelfvertrouwen. Volgens schepen Lily Stevens zagen de begeleiders veel kinderen groeien. Vrijwilligers hielpen elke dag mee. Zij zorgden voor steun en een fijne sfeer. Op vrijdag 14 augustus werd de zomerschool feestelijk afgesloten. Alle kinderen kregen bloemen en een diploma. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en een stuk koeler met een maximumtemperatuur rond 23 graden. Dinsdag blijft de bewolking overheersen en verandert er weinig aan de temperatuur. Opnieuw wordt het ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wisselvalliger en trekken er enkele buien over de regio. Tussendoor zijn er ook droge periodes. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 23 graden. De nachten zijn zacht, al koelt het tegen donderdagochtend af tot ongeveer 14 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
5: Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

about. Een opvallende samenwerking tussen Madonna en Sabrina Carpenter. Deze Bring Your Love. Wij brengen jou de grote hits het komende uur. Straks alvast ook de AFAS Dome kalender. Christophe komt ook nog langs. En we gaan ook even kijken wat er vandaag jaren geleden op nummer 1 stond. Op deze 16e augustus.

We zijn toe aan de Afas Doomkalender. De Pussycat Dolls gaan daar optreden op 18 september. Dan is er ook nog Alex Agnew vanaf donderdag 8 oktober. Dan is er ook Milk Inc. Dit jaar nog op 23 oktober. The Night of the Proms, die mag je verwachten op 20 november. André Rieu gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op zondag 10 januari. En die editors die zijn er ook nog op 19 februari. Dat waren ze, zowat in een notendop, de Afasdoomkalender.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. Jouw regio. Jouw muziek. Jouw goed gevoel.

Don't waste my time. Ja, tijdverlies is het hier alvast zeker niet. Het is hier heel gezellig, want Christophe komt zo dadelijk ook nog langs. Die gaat jou een grote hit presenteren van jaren geleden.

0: Christophe is er ook weer. Die gaat jou alles haarfijn uitleggen over een nummer van Michael Jackson, deze Billie Jean.
1: Hit Story, het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
2: Producer Quincy Jones had bij aanvang problemen met de titel Billie Jean. Volgens hem zou het publiek denken dat Michael Jackson verwees naar tennister Billie Jean King. Quincy Jones vond ook de intro veel te lang, maar uiteindelijk behield de song zijn titel en de lange intro. De bassline van het nummer doet trouwens denken aan I Can't Go For That van Hall & Oates. De tot de verbeelding sprekende videoclip van Billie Jean maakte van

Wat stond er vandaag in 2010 op nummer 1? Wel, in 2010 veroverden de Australische producers Yolanda Be Cool en D-Cup wereldwijd de dansvloeren met We Now Speak Americano. De opvallende zang, het aanstekelijke ritme en de grappige videoclip maakte er een van de grootste zomerhits van dat jaar van. Een Italiaanse klassieker in een compleet nieuw en dansbaar jasje dus. Dit stond er vandaag in 2010 op nummer 1.

Ja, dit nummer doet mij een beetje denken aan de jaren 40, maar wie ben ik natuurlijk, hè? Zo dadelijk, 70s at 7, hier bij Zuiderland. 80s at 8 komt er ook nog aan, 90s at 9. En het Zoldereiland is er vanavond ook weer tussen 10 en 12 uur. Maak er een fijn weekend van en heel graag tot volgende week.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand, 70s at 7.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Hey, welkom in het Zondereiland met Luc van Tielt op een zondag tussen 10 en 12. Het is nog volop zomer, dus ik dacht een zomers liedje om mee van start te gaan, dat is niet misplaatst. As What was dat uit 1988 met Don't Turn Around. Onze volgende is uit mijn favoriete Santana-album, het album Zeebop uit 1981. En ik heb dat nummer destijds letterlijk over en over gedraaid. Hier zijn ze.

Flash for Fantasy, een minder bekend nummer was dat van Billy Idol uit 1983. En eigenlijk is heel het Zonder Eiland een aaneenschakeling van minder bekende nummers en mijmeren naar de tijd dat we nog naar een volledig album luisterden in plaats van te zappen op ons device. Ja, ja, het had toen ook wel 400 ballen gekost, zo'n plaat. Dat zijn we allemaal wel vergeten, denk ik. Hier is nog een minder bekend nummer van The Cure en Play for Today.

Dat is wat men noemt een Vlaamse gouden ouwe. Eentje van Wiltura uit 1969 was dat, met El Bandido. En ik heb het eens nagekeken voor jullie. Die man die heeft aardig wat platen volgezongen. Ik heb er wel wat van staan op mijn zoldereiland. Ik denk een stuk of 20 misschien. Maar het waren er in ieder geval veel meer gedurende zijn lange carrière. Hier is Joe Cocker, The Last One to Know.

M met Pop Music was dat uit 1979. En ik durf het al eens premature synthesizer pop noemen. En eigenlijk was dat niet zo ver gezocht, want het was eigenlijk allemaal heel eenvoudig. Maar wij vonden het fantastisch en vernieuwend. Er is er nog zo een, nu we toch bezig zijn. Uit 1980, Soft Cell met Tainted Love.

Een stukje belpopgeschiedenis was dat uit 1984, Smooch en Love Games. We gaan naar 1997 met een nummer van Steve Winwood. Alweer een minder bekend nummer van het album Junction 7. Hier is hij met Spy in the House of Love.

Alweer zo'n disco-klassieker van eind jaren 70. Patrick Juvet was dat. Een Fransman van oorsprong die in het Engels zong met Got a Feeling. En ik heb altijd iets eigenaardig gevonden aan die hoes van dat singeltje. Die man die staat met een paar ijsschaatsen op de foto. Letterlijk een portret met een paar ijsschaatsen rond zijn nek. Ik heb het altijd een rare bedoeling gevonden. Dat gezegd zijnde, hier is Roy Orbison met een van zijn laatste hits uit 1988 met California Blue. Working on

sending out een SOS. De police waren dat uit begin jaren 80 met Message in a Bottle. En ze maakten er in de tijd een spelletje van om de ene monsterhit na de andere te scoren. Hier is de Popgun uit ons eigen Belgenland met The Game.

Ja, ja, zeg het maar. Een nummer met een heel hoog doe maar gehalte, als je het mij vraagt. Maar die waren het niet. Het was Philip Robrecht uit begin jaren 90 met Zeg het maar. En we sluiten het eerste uur van het Zoldereiland af met veel glitter en glamour uit de 70s. Hier is nog Barry Manilow met Copacabana. Tot straks na 11 uur voor deel 2.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Hey, hey, hier zijn we terug. Eentje uit de zomer van 1986 was dat. Van Owen Paul en My Favorite Waste of Time. Welkom in het tweede gedeelte van het Zoldereiland. En ik mag u nog bezighouden tot en met de klok van 12 uur. Dan is het gedaan en dat betekent ook het einde van het weekend, uiteraard. Hier zijn de Scabs van Eigen Bodem met Turn It Up.

waarvan een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Vrijgezel van Benny Nijman was dat, een Nederlandse radiohit uit 1981. En ook bij ons uiteraard, want er stond destijds meer Nederlandse muziek in onze hitparades dan dat wij konden vermoeden. Hier is U2 uit 1988, Sweetest Thing.

Jeugdsentiment voor velen onder ons. Muziek uit de film Grease uit 1978 was dat Summer Night. We gaan nog een jaartje verder in de tijd naar 1977 met een klassieker van Bob Marley en The Wailers. Hier is hij met One Love.

Een totaal onbekend nummer van Paul Stanley. Dat is een van de gitaristen van de groep Kiss. Een nummer uit 1978 van een van zijn soloalbums. En ik denk zijn eerste, Ain't Quite Right. Onze volgende, die klinkt meer bekend in de oren. John Denver, Take Me Home, Country Roads.

Eentje uit de tweede helft van de jaren 90 was dat, van de Spice Girls en Say You Be There. We gaan terug naar 1965. Dat is al even geleden en dat doen we met The Byrds. Hier zijn ze met Turn, Turn, Turn.

Een strookje synthesizer-pop uit 1983 was dat, van Talk Talk en My Foolish Friend. We blijven nog wat rondstruinen in de jaren 80 en we reizen naar 1988. Daar vinden we Michelle Schacht met Anchorage.

Het werd de zomer van Rob de Nijs. En ik was 16 en jij was 28. In 1978 kwam je daar misschien nog mee weg. Maar nu, ik denk het niet. Iets anders nu. Hier is Mike Oldfield met The Moonlight Shadow.

Amy Winehouse was dat nog met Rehab. En hiermee fietsen we weer stilaan naar de klok van 12 uur. Dat betekent weer het einde van het Zoldereiland voor deze week. Volgende week ben ik er opnieuw met een nieuw Zoldereiland hier bij Radio Zuidrand. Hier is nog Ozark Henry met Indian Summer. Bye bye.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.